zin. Allemaal niet zo'n vreemde. Ging op pillen ook. Lang, lang. Het opvoer. Lang. En ik ging lang, lang, lang, lang.